0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Ik ga lekker eten thuis. Gaan we lekker koken?
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat gaat u eten?
1: Oh, lekkere bloemkool, spinazie, broccoli, allemaal vol met vitamine.
0: Broccoli ook?
1: Ja, broccoli! Ja.

0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Lekker eten thuis.
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
2: En wat gaat u eten?
0: Broccoli!
3: Broccoli!
0: Broccoli!
3: Broccoli!
0: Broccoli!
3: Broccoli!
0: Broccoli!
3: Broccoli!
0: Broccoli!
3: Broccoli!
0: Broccoli!